0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zou maar te wel zijn.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de kristen die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der

0: met musique, en harmonie, vier amis, vastelovend, dwien of nie, mijn amie, in de vloer, dan mooie, is mooie, en huur, is Maar dus vooruit zolang het geht, het leven doet geen ewigheid, dat sprichwort dat is waar, en nog jedem klar drum. Maar dus vooruit zolang het geht, het leven doet geen ewigheid, dat sprichwort dat is waar, en nog jedem klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, man het goed toch manchmal krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Schlaf ich hab dich auf die Drum, wann wird gut durch mein Vertrauen, alles ist nur in der Welt, und sei nur so bestellt drum, mit Musik und Harmonie, wir haben fast drauf und wie noch nie. Wir haben hier den Flug, dann morgen ist morgen, und hübsch geht. Het München heeft vom Ring, la Rocke niet in mijn zonne schijnt, egal wie het gilt, wat ons schon dran leert, dran. Met Musik und Harmonie, vier mir fast los und wie noch nie. Mag er mir, hier die Fühl, dann neue, ist neue, und hübe. En alle met muziek en harmonie, vier meer vast erover, twee nog niet. Maar nog meer, eerlijk nu, dan mooie is mooie.
1: 1, 2, 4. Overal, waar me kunt me zagen.

alle boompjes uit te zetten. Kan het niet waar zijn, moment de maal is ontzettend jong. Zet even weer, ja in het meek is doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Ja, dat is het er niet meer samen, dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

0: Jones de Caigo.
1: Jürgen de Becker.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusiets.
4: Ich bin der Stief.

je zaden. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mis, ja, is het beslist, toepaar, zo keel, de woorke knuppel. Ja, dat is toch niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen, ja, zo, joh. Ja, dat is het er niet meer zaken, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

je vaderen. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mis, ja, in het beslist, toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.